0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Zeer goedemorgen, het is vandaag 9 oktober. Welkom hier bij Club FM. Het is net 7 uur, dat wil zeggen dat wij er klaar voor zitten. 3 uur lang ochtendradio. Goedemorgen.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.

Zeer goedemorgen als je vanochtend onderweg bent. Heb je het misschien al gemerkt? Stakingsdag vandaag en dat kan op verschillende plaatsen voor vertragingen zorgen. Maar hier loopt alles volgens schema. Goeie muziek, goed humeur en een gezellige ochtend op Club FM. Welkom, ik ben Guy de Bakker tot 10 uur.

Vijf over zeven geworden. Ik ga straks ook eens zien wat er allemaal op het weerkaarten staat vandaag. Dat is ook heel belangrijk uiteraard. Hè? En neem alvast een tasje koffie. Dan nuttig uw ontbijt. En wij zorgen voor de leuke muziek hier bij Club FM. We gaan even terug naar de jaren 80 samen met de dames van de Dolly Dots. En Love Me Just A Little Bit More.

zullen ze waarschijnlijk last hebben van de stakingsdag. Maar als je het vliegtuig vandaag moet nemen, hou er rekening mee. Heel wat vluchten zijn trouwens ook afgelast. Hè. Club FM, tijd voor het weer. Dat is ook heel belangrijk. Als sta je op een stakingspost, hè, dan weet je meteen ook wat je moet aantrekken. Nog even over het weer kijken. Daarbij hebben we goed nieuws voor wie plannen heeft voor het weekend. Vandaag wordt het wel de minst fraaie dag van de drie. We krijgen veel wolken en af en toe regen en motregen. En stevige zuidwestenwind. Maximum liggen vandaag zo in Noord-Vlaanderen rond de 15 graden. In de namiddag wordt het tijdelijk ook wat droger met enkele opklaringen. En morgen start op veel plaatsen zonnig. Later wisselen zon en wolken elkaar af. En een enkele bui is mogelijk. De temperaturen blijven vrij gebruikbaar met vandaag zo'n 15 graden. Zondag lijkt de beste dag van het weekend te worden. Opnieuw een zonnige start. Daarna een afwisseling van zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En de kwik stijgt tot 15 graden. En nu momenteel in Oost-Vlaanderen. Het is 10 graden.

0: was trouwens ook de enige hitsingle voor hem, deze F.R. David. Bij ons hier in Vlaanderen met Words. Straks heb ik onder andere nog Opus, Life is Life, maar we hebben ook Hansen. Toen waren ze nog vreedjong. Die komen er straks aan hier bij Club FM.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body and Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via de Meisdecor. Of bel Niels op 0497 620 380.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
4: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Get ready for takeoff.
6: I'm on the set me free. And let me out this misery.
7: Dit zijn de hits van Club FM.
8: Hi, this is Calvin Harris.
9: Forever young.
8: And you're listening to my station.

Opus Live's Live ontstond eigenlijk tijdens een live concert. De Oostenrijkse band merkte op hoe het publiek enthousiast meezong en klapte en besloot die energie mee op te nemen in de definitieve versie van het nummer. Net die spontane sfeertjes maakten van Live's Live een wereldhit in de jaren 80. En 10 jaar later was dit meteen ook de prijs voor Hanson. En

0: 1977 was het meteen ook de zoveelste nummer 1 hit voor Bonnie M en My Baker. Het is 7:30 geworden, tijd voor het wereldnieuws.
1: In Antwerpen zijn 3 twintigers in levensgevaar na een zwaar schietincident. Dat volgde op een massale vechtpartij in een Airbnb-appartement. De politie kon al een vuurwapen in beslag nemen. Zowel de slachtoffers als de verdachten zijn allemaal jonge mannen van in de 20. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien worden straks de 2 beschuldigden verhoord. Oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De verdediging van de Kok pleitte vandaag verrassend al schuldig aan doodslag, maar betwist de ontvoering. Romy gaat dan weer voluit voor de vrijspraak. Tegen de namiddag zal ook de politie komen getuigen over het onderzoek. Het federaal parket eist celstraffen tot 3 jaar tegen 3 verdachten van de terreuraanslag in Brussel, waarbij 3 jaar geleden 2 Zweedse voetbalsupporters werden doodgeschoten. De zwaarste straf is voor de man die de wapens leverde aan IS-terrorist Abdeslam Lassouet, die destijds zelf door de politie werd neergeschoten. De 2 andere kompanen riskeren 2 en 1 jaar cel, uitspraak over 1 maand. De Franse astronaute Sophie Adnot is veilig terug op aarde na een historisch recordverblijf in de ruimte. Ze verbleef maar liefst 237 dagen onafgebroken in het internationale ruimtestation ISS en voerde 3 ruimtewandelingen uit. Nooit eerder bleef een Europese ruimtevaarder zo lang aan 1 stuk in de ruimte. Adnot studeerde destijds bij ESA of samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois, die ten vroegste volgend jaar op missie mag. Sport dan nog, de Belgische voetbalbond KBVB zal Gianni Infantino niet steunen bij de nieuwe FIFA-voorzittersverkiezingen in maart, dat heeft CEO Vincent Manard gezegd. Infantino ligt al langer onder vuur door de omstreden commerciële plannen en verliest nu, na onder meer Zwitserland en Frankrijk, ook de Belgische steun. Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
2: Join the club.

Forest van The Cure op Club FM. Een nummer dat ondertussen uitgegroeid is tot een van de echte klassiekers binnen de New Wave. We trekken de lijn gewoon door hier bij Club FM. Altijd leuke muziek hier op deze vrijdagochtend. Straks onder andere nog muziek. En dat van The Spice Girls. Nothing but the

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
3: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
4: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.

En You Feel the Force van de Jacksons hier bij Club FM. Op deze nationale actiedag verloopt het openbaar vervoer ook in Oost-Vlaanderen niet helemaal volgens het schema. Bij de lijn rijdt ongeveer 70% van de bussen zoals gepland. De treinen rijden wel normaal. Wie richting Brussel moet, houdt best rekening met extra verkeersdrukte op de baan door de vakbondtaxi. We houden u natuurlijk op de hoogte hier bij Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio. Even terug naar de jaren 80 nu met Go West and We Close Our Eyes. Niet doen als je op de baan bent.

We close our eyes meteen op Go West. Waar is de tijd, zeg. Straks hebben we Lilian Saint-Pierre, Ingrid en Taylor Swift onder andere hier bij Club FM. En dat is voor straks na 8 uur uiteraard.

0: Club FM. Van 7 tot 10 met Guy de Bakker.
1: Nog één dag werken en we kunnen genieten van het weekend. Dat is altijd zeer leuk uiteraard. Hè? Hey vrienden, zeer goedemorgen. Ik ben Guy de Bakker nog tot 10 uur in de ochtend hier bij Club FM.
0: Jouw muziek, jouw nieuws, altijd in jouw buurt.

een Hollywood Flying Nine. Ja, ik kijk altijd zo naar boven, naar de vliegtuigen, maar ik heb er vandaag nog niet zoveel gezien. Hoe zou dat komen? Ja, het is vandaag die nationale stakingsdag en dat voel je op verschillende plaatsen in ons land. Ook wie met het vliegtuig reist, kijkt best even de vluchtinformatie na. Op Brussel Airport in Zaventem vertrekken en landen wel vluchten, maar sommige vluchten zijn vertraagd of geannuleerd. Reizigers krijgen daarom de raad om voor vertrek de status van hun vlucht te controleren. En nu muziek van Steve Winwood op deze vrijdag, hier bij Club FM.

Cotte Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 200. 83 iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Gilbert Bécaud hier bij Club FM met Désiré. Ja, de Bécaud die stond bekend als Monsieur Duizendvolt vanwege zijn ongelofelijke podiumenergie. Tijdens zijn concerten sprong, liep en danste hij zoveel over het podium dat hij regelmatig bezweek en buiten adem was op het einde van zijn optreden. Ja, maar hij blijft natuurlijk na jarenlang een van de populairste artiesten van Frankrijk. Even terug in de tijd nu met CCR. Have you ever seen the rain? Come on.

CCR met Have You Ever Seen The Rain? Hoewel veel mensen dachten dat het nummer gewoon ging over regen, schreef John Fogerty het eigenlijk over de spanningen binnen de band op het moment dat die op het toppunt van hun succes stond. Een wereldhit met dus toch een wat verborgen betekenis achter.

0: Ingrid hier bij Club FM, de Oostlandse regenradio. Straks heb ik voor jou trouwens ook Lilian Saint-Pierre met de plaat waar ze mee naar het Eurovisie Songfestival ging. Eerst hoofdpunten van het ochtendnieuws.
1: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interesse allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijke kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
2: Join the club.

Goed nieuws voor wie vanochtend de baan op moet. Ondanks de nationale stakingsdag lijken de grote verkeersproblemen voorlopig toch uit te blijven. En dat is zeer goed nieuws uiteraard. Hè? De muziek van Hathaway.

Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin.

0: Stof Martin, Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
4: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club FM.

het laatste uur van de ochtend van deze week hebben we onder andere muziek van Stromae. We hebben Bruno Mars en Nick Lowe. Die gaan we ook even bovenaan. Ik ga de stof er al afdoen. Dan kunnen we hem straks draaien hier bij Club FM. Hè. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio op deze vrijdag 9 oktober. Alvast een zeer goede morgen allemaal. Well,

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: 9 uur, dat wil zeggen nog 1 uur lang ochtendradio. En we gaan er iets leuk van maken uiteraard. Want ik ga ervoor zorgen dat u vrijdagochtend meteen ook goed start.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

beetje rocken op een vrijdag, dat mag zeker. Hè. Hey, goedemorgen. De klok hebben we net gepasseerd van 9 uur. Dat betekent het laatste uurtje van de ochtendshow hier is ingezet. Buiten de stakingszaak op de baan valt de hinder voorlopig goed mee. En hier bij Club FM draaien we gewoon verder zoals jullie gewoon zijn uiteraard. Hè. We hebben voor jou nog een paar leuke platen horen. Maar eerst gaan we even naar 1984. Het is eigenlijk zo'n plaat die een beetje vergeten is altijd. Hè. Maar wat voor een. De man die had er trouwens ook een wereldhit mee. Hè. Deze Nick Lowe. Daarachter hebben we er niet meer veel van gehoord. Maar we kunnen hem nog wel even draaien. Ik heb het stof eraf gedaan. Dus hij moet het 3 minuten uithouden. Have a boy and

Goedemorgen, Club FM Noord-Vlaamse Regenradio. Het is vandaag de Nationale Stakingsdag en dat zorgt op verschillende plaatsen voor hinder. Vakbonden vragen meer koopkracht, meer mensen hebben het gevoel dat de broeksriem ondertussen al op het laatste gaatje staat en boodschappen worden duurder. Energiefacturen blijven een hap uit het budget nemen en een euro lijkt tegenwoordig minder ver te springen dan vroeger. Hoe dan ook, wat je erover denkt, wij zorgen deze ochtend gewoon voor iets wat je geen extra kostprijs op ziet. De beste muziek hier op Club FM.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van kroks tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
5: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
6: Kebabbels. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels. Eerst kebab, dan kebabbels.

Bon Jovi en Living on a Prayer. Meteen ook die grote hit uit 1986. Hè. Club FM, Doos Vlaamse Regenradio. Ja, we zijn goed bezig, zeggen ze. Want hier is nog eens de Rednecks. I've been married long time.

0: Cutting Crew, we hadden er natuurlijk eerst een hit mee met I Just Die In Your Arms Tonight. Maar deze wel Milking, mag het best ook zijn.
1: Het blijft wisselend bewolkt met af en toe regen, zo'n 15 graden. Het weekend brengt beterschap. Zaterdag en zondag verlopen zonnig en nagenoeg helemaal droog. De temperaturen, ja, die komen wel niet hoger dan 15 graden.
2: Join the club.

0: Soul System met 24 We Started op Club FM, een nummer uit 1990. Het jaarwin waarin Duitsland opnieuw 1 werd na de val van de Berlijnse muur. Nelson Mandela werd na 27 jaar gevangenschap vrijgelaten. En hetzelfde jaar waarin Soul System nog volop succes kende, ook buiten België. Mooie muziek van eigen bodem, die na al die jaren nog altijd overeind blijft.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 9, 10 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
3: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meistdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.

Crisscross Amsterdam op deze vrijdag. Zo, voor mij zit het er helemaal op deze maandag. Maar wij zijn er nog deze avond. Uiteraard tussen 10 en 12, want we gaan nog eens een paar platen achter elkaar mixen. Hè. Dat is ook zeer leuk. Veel plezier zo dadelijk met Peter uiteraard. Tot maandagochtend en ik laat je met deze wijn. Fijn weekend. Come in.

doorbraken. Rond de eeuwwisseling hadden ze een aantal gigantische hits. En dit was een absolute tophit. The Witch Doctor, dat origineel uit het jaar 1958 komt. Het is 10 uur voorbij hier op vrijdagmorgen bij Club FM. Dit is de nieuwe Club at Work. Het is nu aan 12 uur na Guy van Zonnet tussen 7 en 10 uur. Wij loodsen je doorheen je voormiddag met nu Ollie Johnson.

Ado en Renier Sonneveld met Loco Loco hier bij Club FM. Hier op deze vrijdagochtend. De beste hits, wij presenteren je ze elke dag. Je hoort ze via onze 2 FM-frequenties. 106.6 en 106.4 of via DAB+ in heel Oost-Vlaanderen.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat snel gefixt. Ga je zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be of spring binnen aan de Gentsesteenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
3: Goedemorgen.

0: Engelse zangeres Anna Clarke, die bekend stond als de absolute pionier die gesproken poëzie combineerde met elektronische synthesizer muziek. En 1984 haar absoluut meesterwerk Our Darkness. Zometeen nieuws uit de regio hier bij Club FM. Tot die tijd, Fisher en nu The Radios.
1: I give you ice cream cones and telephones.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ontzand binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw open gaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e-eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het Eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. studio@clubfm.be.
2: Club FM. Join the club.
3: Well, I don't know how to say this right here, but the very first time I saw you, baby, I just knew from the very first time that you were one of a kind. And that's why.

Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram. Light.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke

Collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast, de boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

en hun hitte 1992. What a lie to you hier bij Club FM, hier op deze vrijdagmorgen. Dit was een hit in het jaar 1980 voor The Romantics. What a like about you.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Ze waren een van de meest succesvolle en iconische Nederlandse Eurodance act uit de jaren 90. Opgericht door de broers Martin en Bobby Boer. The Two Brothers on the Fourth Floor. And Come and Take My Hand. Hier bij Club FM op vrijdagmorgen in Club at Work. Nog tot 12.

0: BM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. BM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. BM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
6: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
5: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
6: Light Experience Center. Druk op pauze.
5: Ervaar het verschil.
6: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
7: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Terwijl het nummer in de Verenigde Staten amper opviel, werd het in Europa een gigantische nummer 1 hit. In 1984 voor Jermaine Jackson en Pia Sadora, When the Rain Begins to Fall.

0: Er zouden dan toch nieuwe gesprekken komen tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Oekraïnse handelaars praten morgen en overmorgen in de VS met Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht trouwens ook een Europese delegatie. Het is vandaag een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast en premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen gisteren al in het parlement dat het allemaal niet te lang meer mag duren en dat een akkoord moet komen over een hele reeks besparingen. Het kan inderdaad allemaal niet te lang meer duren, want de hebben dus die rente en die interesten allemaal. De deadline voor een akkoord over de begroting is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten. Dat is dan weer goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Ze worden naar die scholen gestuurd waar het meest nodig is. Vandaag wisselend bewolkt met mogelijk kans op een bui, maar dat is plaatselijk. De temperatuur zit rond 15 graden. Het weekend, zaterdag en zondag, zou droog moeten blijven. Bij temperaturen rond 15 graden, we krijgen ook af en toe de zon te zien.
1: Join the club. Club FM.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyproc, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.

Begin jaren 90 dachten velen dat Duran Duran verleden tijd was. Het nummer betekende een cruciaal reddingslijn in 1993 op de Neary World. Zometeen Jasper tussen 12 en 2 uur hier bij Club FM. En wij zijn weer terug maandag om 10 uur in de nieuwe Club at Work.

Martin Solveig en Intoxicated. Ja, dat is misschien ook een heel klein beetje dat weekendgevoel. Al is tenslotte al vrijdagmiddag. Het weekend staat eigenlijk al met één voet binnen. En we zijn klaar om je met open armen te ontvangen. En daar zorg ik al een heel klein beetje voor dat weekendgevoel nog wat sterker te maken. Met onder andere Rick James. Ik heb ook Sienna Cypro meegebracht. Florence and the Machine komt eraan. Bruno Mars heb ik al zien passeren. Meteor, Pitbull, David Guetta. En nu deze van Freddie Mercury, The Great Pretender. Is dit smakelijk daar? En fijn dat je erbij bent. Ik ben Jasper en ik ben hier.

zullen we het dan nog eens opnieuw spelen. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En nu deze nog eens, waar je spontaan denk ik stil van wordt. Sienna Spiro, dit is Die on This Hill.

0: jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je er alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

het weekend is daar bijna, dan is dat denk ik toch altijd een glow-up dat je krijgt. Rick James uit 1985. Een heel klein beetje funk en soul tijdens jouw vrijdagmiddag. Mag toch ook zeker en vast, hè. Smakelijk daar trouwens ook aan de andere kant. Nog tot 2 uur hou ik jouw gezelschap met heel veel goede muziek. Ik ben Jasper. En bij mij staan er trouwens deze middag ook boterhammetjes op het menu. En ook Jelly Roll en I'm Good. Ook wat nieuw muziek.

0: In een appartement in de Antwerpse stationsbuurt zijn gisteravond meerdere gewonden gevallen nadat er schoten gelost werden bij een ruzie. Drie mensen zouden in levensgevaar zijn. De feiten speelden zich af in de Van Stralenstraat, vlakbij het Koninklijk Atheneum en de Roosevelt-plaats. De politie was massaal ter plaatse en had de straat een tijdje afgesloten. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nu verder uitgezocht. Dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Op een parking langs de E40 in Heverlee is een bestelwagen ingereden op de politie. Het incident gebeurde gisteren namiddag tijdens een controle van de federale wegpolitie. Toen de bestuurder op de politie wilde inrijden, heeft één agent op de banden van de bestelwagen geschoten. Daarna is het voertuig tot stilstand gekomen. De bestuurder, een Nederlander van 24, is opgepakt. Wat hem bezielde is nog niet helemaal duidelijk. Oekraïense onderhandelaars spreken vandaag en morgen in Amerika met gezanten van president Trump. Dat maakte de Oekraïense president Zelensky bekend. Het gaat om Jared Kushner en Steve Witkoff. De bijeenkomst zal naar verwachting 2 dagen duren, aldus Zelensky. En hij rekent ook op de deelname van een Europees team. Amerikaanse president Trump die wil dat voortaan de term superintelligentie wordt gebruikt in plaats van kunstmatige intelligentie. Hij heeft verklaard dat hij iedereen die de nieuwe benaming niet volgt als een vijand zal behandelen. Hij gaf daarbij geen verdere details over wat de dreiging precies inhoudt. Het Witte Huis beschouwt als vijand iedereen die de term kunstmatige intelligentie gebruikt in plaats van de nieuwe, zeer goed ontvangen en nauwkeurige term superintelligentie. Aldus de Amerikaanse president op zijn social netwerk Truth Social. Wat hij hier nu weer mee bedoelt met deze vage toestand is compleet onduidelijk. En dan de weersverwachting. Vandaag is het wisselend bewolkt met mogelijke regen. De temperatuur zit rond 15 graden. Het zou tegen de avond wel droger moeten blijven. Die droge periodes die zouden ook zaterdag en zondag aanhouden. We krijgen dan ook af en toe de zon te zien en een temperatuur van 15 graden.
1: Join the club. Club.

Je zou verwachten dat dit gewoon een keihard internationaal is. Het ging internationaal, maar het is gewoon een Belgische rockgroep. Voor deze Fly. Uit Wallonië kwamen ze. En je hoorde ze hier trouwens bij Club FM. Zometeen dan wel internationaal met Pitbull, Give Me Everything. En ook deze is eigenlijk internationaal. Spijtig genoeg niet uit België, Bruno Mars.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
1: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica, body en Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Run DMC, maar dan wel Walk This Way, hoorde je bij Club FM. Ja, het is wel wandelend weekend ingaan. Of wij zouden misschien wel willen dat we dat toch in een snel tempo nu doen, alsof het een marathon is. Maar kijk, nog tot 2 uur met heel veel goede muziek. Zometeen ook nog Frankie Goes to Hollywood na deze van Meteor. En de nooduitgang. Allee, nog heel even volhouden. En dan kan je zometeen niet langs de nooduitgang, maar langs de hoofduitgang naar buiten gaan.
1: Ik wilde niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

vrijdagmiddag. Het is ondertussen al iets over 1. Ik hoop dat je ondertussen al je middageten hebt binnengewerkt. En dat het gesmaakt heeft. Enfin, er zijn misschien toch nog mensen die een heel klein beetje honger hebben. Wel, ik heb een ultieme goeie dessert voor een vrijdagmiddag mee. Eric Carmen uit Dirty Dancing. Uit 1987 kwam deze Hungry Eyes. Zometeen ook nog Camille Dont, onder andere de Kreuners heb ik zien passeren. Marshmallow, Rick Iglesias komt eraan. Becky Hill, Owen Paul. Maar nu eerst deze ultieme 80's klassieker bij Club FM. Goedemiddag en fijn dat er nog altijd bij bent bij jouw lunchbreak.

Nieuwe muziek hoor je natuurlijk ook bij Club FM, want dit is ook nieuwe M. Camidont en Oh My God. Zometeen moeten we blijkbaar met onszelf ook dansen. De Kreuners komen eraan, ik dans wel met mezelf. Maar kijk, als je daar aan de andere kant iemand hebt, misschien toch een klein dansje passeren. Het is toch tenslotte al vrijdagmiddag. En misschien kan je dat ook al doen op deze van Madonna en Girls Gone Wild.

0: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyprok, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
2: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
1: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepairShop.

Goed, hè. De Kreuners, ik dans wel met mezelf, zolang we ons gewoon maar amuseren, zeker. En misschien is het dan wel handig om in de tussentijd eens langs de bar te passeren. Doen we met deze marshmallow. Ik groet niet bij Club FM. Another drink.

0: Bewolkt met lokaal regen, zo'n 15 graden. Morgen op veel plaatsen droog. Later regen bij 15 graden. Zondag opnieuw wisselvallig. Maxima 14 à 15 graden dan ook.
1: Join the club.

heeft uitgebracht vlak voor de zomer Becky Hill en More and More. En daarvoor hoorde je George Harrison en Got My Mind Set on You. En misschien toch nu al eens nadenken over wat je in het weekend allemaal gaat doen. Die weekendplannen zijn trouwens nog welkom via clubfm.be of via onze Facebook.

Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum.

0: met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

Owen Paul en My Favorite Waste of Time. Wel, Magali die stuurt hier via onze Facebookpagina dat haar favoriete waste of time is gewoon lekker in de zetel zitten met een goed filmknop en een goede zak chips. Wel, ach, ik kan er ook zo van genieten. Misschien ook voor een vrijdagavond. Enfin, eerst nog een aantal uur op het werk overleven. Je gaat het daar nog goed doen op die vrijdagmiddag. En trouwens, wij horen elkaar morgen terug voor een gloednieuwe Super 50 van 2 tot 5. Fijn dat ze er deze week bij was tijdens deze

is er veranderd. Of bijna alles. Non, rien a changé. Dat waren de radio's. Het is net 2 uur geworden op deze vrijdag de 9e oktober. En dat betekent maar 1 ding. We hebben het bijna gehaald. De werkweek zit er bijna op. Het weekend staat klaar. En de motivatie op het werk om nog 5 dingen tegelijkertijd te doen is bij de meesten ondertussen vervangen door 1 simpele gedachte. Als het vandaag maar gedaan geraakt. Tot 3 uur zit ik alweer in je radio met matinee met heel veel herkenbare muziek, leuke weetjes. En natuurlijk straks onze One Hit Wonder. Mag ik u van harte welkom heten.

0: bellen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab. Dan kebabbels.
3: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.

hitsingle van Queen en Freddie Mercury als leadzanger. Komt uit 1986, A Kind of Magic. De nieuwe Lucas en Steve is onderweg hier bij Club FM met All I Know. Maar eerst wat Spaanse capriolen met deze van de Gypsy Kings. Dit is Bye.

In Brussel zijn de grote vakbondsbetogingen zwaar uit de hand aan het lopen. De Socialistische Vakbond bracht eerst zo'n 50.000 mensen op de been tegen de federale besparingen. Later mengden zich honderden jongeren onder de menigte om het onderwijsbeleid aan te klagen, waarna zware rellen uitbraken. De politie moest waterkanonnen inzetten om de gemoederen te bedaren. Op het Gentse assiseproces over de dood van de kleine Dien heeft hoofdverdachte Dave de Kok voor het eerst openlijk gepraat. De Kok gaf tijdens zijn verhoor toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij de 4-jarige kleuter zwaar heeft mishandeld en geslagen. Tot nu toe beweerde hij altijd dat hij zich niks meer kon herinneren. De Kok riskeert 30 jaar cel. De 3 verdachten van de zware schietpartij in Antwerpen zijn door de politie vrijgelaten. Gisteren liep een vechtpartij in een Airbnb-appartement volledig uit de hand, waarbij 3 twintigers levensgevaarlijk gewond raakten. Een van de slachtoffers is buiten levensgevaar. Het onderzoek naar een afrekening in het drugsmilieu loopt. Er gaat dit jaar historisch veel geld naar de bouw en de renovatie van sociale woningen. De eerste 9 maanden investeerde Vlaanderen 1 miljard euro, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Wonen De Prateren. Een noodzaak, zegt De Prateren. Vandaag staan er in Vlaanderen nog altijd 200.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar een 95-jarige Zuid-Afrikaanse vrouw. De voormalige rechter en VN-commissaris voor de mensenrechten krijgt de onderscheiding voor haar buitengewone moed in de strijd tegen straffeloosheid. Ze zette zich haar hele leven in voor het vervolgen van oorlogsmisdadigers. Het weer zwaar bewolkt met perioden van regen, motregen, maxima tot zo'n 16 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op enkele buien, 15 graden. Zondag en maandag droger en zachter met temperaturen die opnieuw klimmen tot 18 graden. Join the club.

0: kunt het haast niet geloven, maar dat is 25 jaar oud, dat plaatje van K3 en Tele Romeo. Het is 2:30 voorbij en tijd voor...
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar...
0: 1983 met Jeopardy. Die wordt de grote doorbraak van de groep The Greg Kim Band. Dankzij zware MTV Airplay groeit de song uit tot een Amerikaanse nummer 2 hit, net achter Beat It van Michael Jackson. In Europa wordt het een top 20 hit. Ondanks meerdere albums blijft dit hun enige wereldwijde succes. Jeopardy wordt later geparodieerd door Weird Al Yankovic en blijft een herkenbare 80s klassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Ga jezelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
5: Dit zijn de hits van...

Uit de 90's afkomstig en van een supergroep, U2 was dat, en Mysterious Ways. En zo gaan we richting 3 uur op deze vrijdagmiddag hier bij Club FM. We kijken uit straks om 4 uur naar Guy Westerlinck met The Weekend Switch. Hij brengt je onmiddellijk in weekendmodus. Volgende week dan zijn wij er graag terug. Elke weekdag met uitzondering van woensdag. Want dan heb je hier de hitparade, de Super 50 bij Club FM. Ik wens je een fijn en aangenaam weekend. En vandaag besluiten we met zometeen Taylor Swift, de nieuwe Patient Zero. Maar eerst gaan we luisteren naar Daryl Hall en John Oates en Man Eater. Nog een fijne vrijdag, een fijn weekend.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: nooit meer los.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: Thank you.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: In Gent zijn 7 mensen veroordeeld voor hun rol bij een poging om 110 kilo cocaïne uit een Volvo XC90 te halen. De drugs die waren via de Antwerpse haven ons land binnengekomen. De vrachtwagenchauffeur die de wagen vervoerde, werd met de dood bedreigd en lange tijd achtervolgd. In Oostakker bij Gent is woensdagmiddag een 84-jarige voetganger om het leven gekomen bij een ongeval. Vlakbij kasteel Slotendries kwam de man op een werf onder een vrachtwagen terecht. De bestuurder die legde een negatieve adem- en speekseltest af. De renovatie van de brug op de N9 tussen Maldegem en Eeklo loopt vertraging op. De brug die zou normaal in december opnieuw open gaan, maar dat wordt nu pas midden maart. Het gemeentebestuur van Maldegem reageert boos en noemt de vertraging onbegrijpelijk. Vlaanderen wil standbeelden en monumenten opfrissen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz is in Aalst gestart met de campagne. Het standbeeld van priester Adolf Daens krijgt als eerste een opfrisbeurt. Mensen die kunnen zelf monumenten voorstellen en Vlaanderen kiest daaruit minstens 150 beelden en monumenten. In Aalst staat de dakruiter van het 15e-eeuwse Belfort opnieuw op zijn vertrouwde plek. Het middelste torentje stond een maand op de Grote Markt voor een grondige restauratie. De houten draagstructuur werd hersteld om het torentje stabieler te maken. En de werken die maken deel uit van een grotere restauratie. In Gent stroomt het water van de Leie sneller weg door de toegenomen regenval. Het waterdebiet is gestegen van 10 naar 30 kubieke meter per seconde. En daardoor kan ook het Eendenkroos sneller wegstromen. Die waterplant zorgde al enkele weken voor een hardnekkig groene laag op de Gentse binnenwateren. En daarvoor moet het wel nog enkele dagen blijven regenen.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

weg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Ace of Base, All That She Wants. Goedemiddag, vrijdag de 9e van de 10e. Iets over 4, top dat je er weer bij bent bij jouw Club FM. Het weekend staat voor de deur. Ik stel voor dat we het supersnel binnenlaten en dat wij samen jouw weekend gaan aanswitchen. In deze weekendswitch start die gitaar. Kam je haar met de gitaar? Dat zeiden we ook vroeger. En ZZ Top, die helpt daarbij met deze Sharp Dressed Man.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
0: Uw interieur of exterieur een klassevolle uitstraling geven? Kies voor de Meisdecor uit Schoonaarde. Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgen ze schilder- en behangwerken, gyproc, vloerbekleding, raamdecoratie en totaalrenovaties. Van advies tot perfecte afwerking. Vraag uw vrijblijvende offerte aan via demeisdecor.be of bel Niels op 0497 620 380.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

superclassic natuurlijk van Spandau Ballet en True Plaat, die je natuurlijk ook s'avonds hoort in onze Club FM soirée. En ja, op deze vrijdag hebben we het al gehad, banjo-plaatjes, we hebben ook al een stevig gitaarwerk gehad, het leuke nieuwe danswerk en dan nu een voetbalplaat, want dat is ook wel lang geleden natuurlijk. Ricky Martin, La Copa de la Vida.

0: behind her are really, I mean, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I mean, you know, I can do it. Man, I'll kill her.
1: Zware bewolkt met wat regen hier en daar, maxima tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselende wolk wordt bij opnieuw zo'n 15 graden.
2: Join the club. Club FM.

Als je dit weekend uitgaat en je kiest ervoor om niet voor het hardere werk te gaan, maar om het gewoon even super relaxed te houden. En je komt daar in die lounge bar en je hoort daar deze Becky G en Chula, dan zul je de volledige sfeer van dat plaatje echt helemaal kunnen ervaren. 5 nu even terug naar de jaren 90 en deze Got the Feeling.

0: even op pauze te drukken.
1: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
0: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
1: Light Experience Center. Druk op pauze.
0: Ervaar het verschil.
1: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
2: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selena Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.

Dit is een bijzondere, ook een bijzonder mooie. Deze Lionel Richie en Hello. En dit is zo'n plaat waar wat van alles in zit. Beetje verwarrend vind ik, maar ja, als titel Fever Dream, dan kun je daar misschien wel iets bij voorstellen. Alex Warren nu, door je speakers.

Sam Smith, Money on My Mind. En ja, het is een vrijdag voor iedereen. En daarom hebben we ook al echt heel brede muziek voor iedereen gehad. Maar deze hebben we nog niet gehad. Dit duurt een echte 5 classic. Eddie Grant, Brangton, Gimme Hope, Joanna is de titel. Heel graag tot volgende uur. Well,

Jacco Rowe featuring Talisa en Because the Night. Het werd een iconisch nummer uit de jaren 90. En het kan natuurlijk op een vrijdag als deze in jouw weekend switch. Stop dat je er trouwens nog altijd bij bent. We gaan nog door tot 6 uur met onder andere nu nog een keer een spiegelbol, puntspot en ook nog rookmachineplaat. Maar ja, het is weekend. Laat gewoon die dingen gewoon nog als weekend aanstaan. Dan heb je nog een heel leuk sfeertje thuis ook. Phil Fearon en Galaxy. What do I

Destijds was ik er niet zo'n fan van, maar nu vind ik hem eigenlijk wel super goed in elkaar gezet. Deze Prins Igor van Rhapsody, Warren G en Sissel. En nu een hit die geen superhit was, maar wel vele jaren nadien altijd maar bleef terugkomen op de radio. Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: zelf aan de slag? Dan begin je bij Lucria in Zeelen. Voor bouwmaterialen en doe-het-zelf vind je hier alles van A tot Z. Met een grote keuze aan laminaat en tegels. En alles voor bouwen en verbouwen. Ontdek het zelf op lucria.be. Of spring binnen aan de Gentse Steenweg 380A in Zeelen. Lucria, sterk in bouw en doe-het-zelf.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen. Kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
6: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Goedenavond.

Robert Palmer als echte speur nu steeds looking for clues. Zelfs op deze vrijdag, wanneer hij bijna ook van zijn weekend mag gaan genieten. Muziekvrienden, foute platen, het bestond in de jaren 90 en zelfs in Vlaanderen konden we foute platen maken. Hugo Matthijssen was er goed in met deze Blankenbergen. Ik kan niet.

Aan het station van Brussel-Zuid heeft de politie de handen vol met zware rellen. Honderden gemaskerde jongeren hebben zich daar verzameld en bekogelen de ordediensten massaal met flessen, stenen en verkeersborden. Een lijnbus is al volledig vernield. De politie probeert de amokmakers terug te dringen met traangas en het waterkanon. De grote vakbondsbetoging tegen de besparingsplannen van de regering De Wever, waar zo'n 30.000 à 40.000 mensen aan deelnamen, verliep eerder op de dag wel rustig. Het Italiaanse eiland Sicilië is opgeschrikt door een verwoestende dubbele tornado. Het natuurfenomeen begon als een waterroos op zee en trok daarna met enorme kracht over het land. Volgens lokale media raakten twee mensen gewond toen hun auto door de hevige windvlagen in een ravijn werd geslingerd. De materiële schade aan gebouwen, voertuigen en landbouwgronden is gigantisch. Aan het stadhuis op de Grote Markt in Antwerpen is een handgemeen geweest tussen Philippe de Winter en Anke van der Meers, allebei van Vlaams Belang, en Marokkaans-Belgische mensen die een huwelijk bijwoonden. De Winter houdt er een bloedende wenkbrauw aan over. De politie hield twee mensen uit de menigte staande. Er was geen aanleiding om mij aan te vallen, aldus de Winter. Ik heb gehandeld uit zelfverdediging. Sport dan. FIFA-voorzitter Infantino heeft een belangrijke concurrent minder voor de komende verkiezingen. De Canadees Victor Montelliani heeft officieel laten weten dat hij zich in maart geen kandidaat stelt om Infantino op te volgen. Volgens waarnemers maakte Montelliani nogthans een goede kans om de huidige FIFA-baas van de troon te stoten. De Zwitserse oud-voetballer Raymond Vega blijft voorlopig de enige tegenkandidaat, terwijl Infantino de wereld rondreist om stemmetjes te ronselen bij kleinere voetballanden. Zwaar bewolkt met wat regen hier en daar, maximaal tot 18 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met lokale buien, een frisse 15 graden. Zondag starten we zonnig, waarna het wisselend bewolkt wordt bij opnieuw zo'n 15 graden. Join the club.

superster Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Hopelijk kun je van je weekend toch veel meer beter zeggen dan dit. Dit is zo'n kabbelplaatje, heerlijk op vrijdag. Jimmy Nail, Ain't No Doubt.

Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast. Dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Kebabbels, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbels in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbels, eerst kebab, dan kebabbels.

Khaled en Aisha, heerlijke plaat. En ze hebben samen met zijn twee andere muzikale vrienden ook in Frankrijk destijds nog gigantisch grote concerten gegeven. Ik heb het dan over de vrienden Rachid Taha en Fodel. Moet je maar eens opzoeken op YouTube. Gewoon adembenemend als je van die muziek houdt. Ik ben ermee weg. Ik sluit hier af. Ik wens je een super fijn weekend met Jimmy Cliff en zijn Reggae Nights. Yeah.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffuur Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffuur Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op regen, maxima 19 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken met nog kans op buien 15 graden. Zondag eerst zonnig, daarna wisselend bewolkt en temperaturen rond 15 graden dan. Join the club.

0: Jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerpen Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: WM Car Services in Lokeren. Voor al je onderhoud en herstellingen, alle merken welkom. Ruiten vervangen of een sterretje in je ruit? Wij regelen alles met je verzekering. Banden, carrosserieherstellingen en zelfs je autokeuring? Wij zorgen ervoor. WM Car Services. Bezoek ons ook op wmcarservices.be of via Instagram. WM Car Services. Zoomstraat 4B in Lokeren.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei. Buddy's.

Alles weten over jouw Club FM? Surf dan naar www.radioclubfm.be. Wedstrijden, foto's, onze muziek en nog heel wat meer. www.radioclubfm.be.

Van Dancefloor Classics, pophits en platen die je meteen terugbrengen naar toen. Club FM. 90s at 9. Elke avond van 9 tot 10.

pas echt met de Club FM Party Mix. Guy de Bakker mixt 2 uur lang de grootste dance classics. Club FM Party Mix. Vrijdag en zaterdag van 22 uur tot middernacht.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte met Infra.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Een keuken die helemaal klopt. Mooi om te zien, heerlijk om in thuis te komen. Bij Alse Keukens luisteren we naar hoe jij woont, leeft en samenkomt. Zo ontwerpen we jouw keuken en interieur volledig op maat. Met persoonlijke begeleiding, vakmanschap en oog voor elk detail. Ontdek de warme sofrasfeer en laat je inspireren in onze showroom. Alse Keukens, waar jouw thuis begint. Plan je bezoek op alsekeukens.be.

0: allergrootste artiesten hoor je hier.
1: High with the Sugar Babes.
0: We draaien ze allemaal.
2: Hi, this is Bryan Adams.